0: gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.

0: Internet radio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store.
1: Maar ook via FM 88.8.
0: Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Nienhoven.
1: En DAB Plus.
2: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren. Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Dit is Radio Pro's FM 88.8 via internet, radiopros.be of digitaal via DAB+.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
0: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Leijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Pros, goedemorgen.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

0: Radio. Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans. 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer. En ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website. autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475 817 608.
3: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
4: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
3: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
4: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
3: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
4: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
3: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: jouw radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
1: De besparingen in het Franstalig onderwijs zijn definitief goedgekeurd. Het parlement heeft daar vannacht over gestemd. Betekent onder meer dat leerkrachten in het middelbaar 2 uur meer les moeten geven zonder daar extra loon voor te krijgen. Vaste benoemingen verdwijnen en het inschrijvingsgeld verhoogd. Gisteren liep een protest daarover volledig uit de hand. Jongeren sloegen Brussel kort en klein. Het is afwachten of het ook vandaag weer ontploft. Rusland wil rond de tafel zitten met Oekraïne, dat heeft het Kremlin laten weten. Aanleiding is een brief van de Oekraïnse president Zelensky. Daarin schrijft hij dat hij rechtstreeks wil praten met de Russische president Poetin om de oorlog tussen de twee landen te stoppen. Rusland heeft gereageerd met: als Zelensky Poetin wil ontmoeten, kan hij naar Moskou komen. Wanneer dat zou plaatsvinden, is nog niet duidelijk. In Niger in Afrika zijn 49 mensen om het leven gekomen van de dorst. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Ze waren op weg met een vrachtwagen van een feest weer naar huis, maar vielen in het midden van de woestijn in pannen. De bewoonde wereld lag op zo'n 80 kilometer. 2 passagiers hebben het overleefd. Zij wandelden 50 kilometer en vonden daar een plas met water. In die regio gebeuren wel vaker drama's als dit. Afwisselend zon, wolken en buien vandaag in temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Dit is Radio
2: Pros. Ochtendshow. Goedemorgen, schat. Kopje koffie?
3: Piet Vermeijer. Op jouw favoriete radio.

Ik hou van jullie, zoals jullie zijn. Goedemorgen luisteraars van Radio Bros. Het is 7 uur geweest. Het is tijd voor de ochtendshow. Deze vrijdag, de 5e juli. En we openen met Willy Sommers. Ik hou van jou. We hebben terug de goede, rustige platen meegebracht. Toch voor het eerste uur van deze ochtendshow. Dit is Elvis.

Van deze meneer mogen we zeker zeggen dat het een wereldgrootheid was. Elvis Presley, die ons veel te vroeg heeft verlaten. Ik weet nog dat het augustus was, maar het jaartal ontsnapt mij een beetje. Always on my mind, terwijl wij nu ook een grootheid hebben die ons volgende week definitief zal verlaten. Woensdag, en daar gaan we het 7:50 even over hebben met de burgemeester van Merksplas. Dus moet je maar eens luisteren. 7:50 met

was meteen naar 1966. That's nice. Niels Christian. Als ik even een blik naar de buiten werp, dan ziet het er grijs uit. En zo zal het vandaag wel blijven, grijs. Maar daar gaan we het komende uur ook eens over hebben. Bij het weerbericht en bij de verkeersinformatie. Dus moeten wij terugrekenen op de goede muziek van Radio Pros hier. Om je toch een beetje een warm gevoel te geven vandaag in de huiskamer. En dat doen we met veel plezier hier bij Radio Pros. 7 op 7, 24 op 24 uur. Goedemorgen.

De Miami Sound Machine, Dr. Beats. Niet vergeten dat onze applicatie, jouw gsm, waar je met ons kunt een chat doen, dat die ook al terug geactiveerd staat op deze vrijdagmorgen. Dus een vrijdagmorgen plaatje aanvragen in deze ontbijtshow. Oh nee, de ochtendshow. Ach, dat kan, hè. Ik zei het net, ontbijtshow, dat is voor morgen, samen met Jan Bakker. Tussen 9 en 12 uur ben ik er ook alweer. Dit is Yvonne Illiman. If I can't have you.

Enkele plaatjes gedraaid deze morgen uit de jaren 70. Zoals deze van Yvonne Elleman uit 1978. Dit is de zomerplaat van Stan van Samang. Iets dat we van hem niet gewoonlijk zijn, hè? Maar het nummer zal zeker wel een schot in de roos zijn.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur. Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.

Don't Be Afraid of the Dark from the Robert Cray Band. Onze eerste chatberichtjes komen binnen deze morgen. Met een vraagje. En we gaan dat vraagje dan ook straks behandelen. Maar ik had ook nog een vraag, want er was iemand die zei ja. Dinsdag hebt u een heel mooi afscheid gedaan voor Margriet Hermans bij de opening van je programma. En sorry, ik heb het niet gehoord, maar niet getreurd. Als je gaat naar mijn persoonlijke Piet Vermeijer Facebookpagina, daar staat de tekst volledig afgedrukt. Kun je hem daar eens nalezen? En ik vond het ook bijzonder mooi, want ik kreeg er zelf een beetje kippenvel van mijn eigen tekst die ik geschreven heb. Naar aanleiding van het overlijden van Margriet Hermans. Dit is Dana Winner, de stilte van de stad.

0: Wou ik nog zeggen over deze Evelien Kanoot, dat het ook eentje is die haar weg heeft gevonden. Zowel op het podium, zingen, presentatie als tv-werk.
1: Geluk is een vogel die zingt en je zorgen verdrinkt.
0: Inderdaad, geluk zet je zorgen opzij. Speciaal op vraag van Molly, deze plaat van Frans Bauer. Daar heb je vrienden voor. Goedemorgen.

In vele gevallen is het wel eens goed dat je vrienden hebt, hè? Voor jou bij te staan met een raad en daad of een kleine hulp. Het kan allemaal. Daar heb je vrienden voor. En met deze plaats, A Walk in the Park, gaan we naar het reclameblok. En rond 7:50 bellen we even met de burgemeester van Merksplas.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier-zie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Jouw muziek.

The Weather With You, Grounded House. Op deze vrijdagmorgen. En dit is Groove Amada, My Friend. Een aardig, maar toch een rustig leuk nummertje.

Moet ik eerlijk toegeven, het is de eerste maal dat ik dit draai. Ik zat deze morgen zo wat door de database of de muziekdatabase van Radio Pros te snuisteren. En ik kwam dit nummer tegen en het beviel me wel. Zeker voor deze ochtendshow. My friend, Groof Amada. Ze mag er zeker van zijn dat ze nog wel eens op het lijstje zal staan in de vroege morgen. En dit is Rita Coolidge, All Time High.

0: Even terug in de tijd met Rita College en All Time High. En zoals we gezegd hebben, rond 7:50 mogen we een kort telefoontje plegen met de burgemeester van Merksplas. En dus natuurlijk voor Merksplas is dat de heer Frank Wilderijks. Als we hem alles goed aan... Goedemorgen, meneer de burgemeester.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, meneer burgemeester. Ja, u bent hier natuurlijk op het station van de Vlaamse Ardennen en Denderstreek. En ja, Vlaanderen laat ze niet los of wil ze niet loslaten. Hè? Margriet Hermans, heel Vlaanderen is er eigenlijk mee begaan. En ja, meneer burgemeester, wat betekent het voor Merksplas en u als burgemeester om hastheer te zijn van een uitvaart van deze bekende Vlaamse persoonlijkheid?
1: Ja, het is zoals u zegt, het is van heel Vlaanderen komen er reacties binnen. Ik krijg ook heel veel telefoons daarover. Ik heb Margriet ook goed gekend, zowel als politica als als muzikant. En het is natuurlijk bijzonder dat zij dan een unieke plaats gekozen heeft om de dienst te doen. Het is een unieke locatie, ja. Daar, Merksplaskolonie, de landloperskolonie en Margriet is ook een unieke
0: ik wil het er ook eens over hebben, want welke historische betekenis heeft de kapel binnen de voormalige kolonie van Merksplas?
1: Ja, het is een voormalige landloperskolonie, dus vroeger waren daar landlopers die daar gehuisvest waren. En dat is een domein van 600 hectare, beschermd landschap, en daar staan 16 beschermde gebouwen op, onder andere de kapel. Die eind de 19e eeuw gebouwd is. En die bijzonder is, ja, die staat bijvoorbeeld, bij de meeste kerken staat het altaar in het oosten, hier staat het altaar in het westen, omdat de uitgang zo dicht mogelijk. Het is een open kerk zonder pilaren, omdat de bewakers de landlopers goed moesten in de oog kunnen houden. En natuurlijk, Margriet was ook wel begaan met het lot van de minder bedeelden, want landlopers waren niet echt crimineel, dat waren gewoon mensen die arm waren en die daarvoor opgesloten werden. Dus het is wel een plaats met een heel symbolische betekenis.
0: Wordt, meneer burgemeester, wordt die kapel nog gebruikt voor andere gelegenheden of plechtigheden?
1: Ja, die kapel is dus al jaren ontwijd, dus die wordt niet meer gebruikt voor christelijke diensten. Maar sporadisch zijn daar ook nog uitvaarten, vinden daar uitvaarten plaats, zoals nu bij Margriet. Maar er worden ook huwelijksfeesten, bedrijfsfeesten, modeshows en dergelijke ingegeven.
0: Mm-hmm. Meneer burgemeester, voor woensdag zelf, u verwacht waarschijnlijk een heel grote volkstoeloop. Hebt u enige aanradingen hoe de fans van Margriet best Merksplas kunnen bereiken? Kan het met openbaar vervoer? Is er parkeerplaats genoeg? Hoe is de voorbereiding ervan, meneer burgemeester?
1: Ja, het is natuurlijk koffiedik kijken hoeveel volk dat wij daar mogen verwachten. Hè. Het is een groot termijn, er is wel wat parkeerplaats voorzien. De reguliere parkeerplaats is voorbehouden voor de genodigden. Maar we hebben ook nog wel andere plaats waar men kan parkeren, maar het hangt een beetje af van een toeloop natuurlijk. Er zal ook voldoende politietoezicht zijn en er zijn ook grote schermen gezet waarop de dienst gestreamd wordt, maar die dienst die kan men ook, dat zijn eigenlijk dezelfde beelden die daarop komen, die men ook thuis kan volgen.
0: Het zal waarschijnlijk jaren geleden zijn, meneer burgemeester, dat er zo nog een plechtigheid is doorgegaan in uw gemeente Merksplas. En ja, wat betekent of wat zal die dag woensdag voor u persoonlijk betekenen als burgemeester? Want u hebt toch een heel grote verantwoordelijkheid en ik denk dat alle ogen zullen gericht zijn op het domein van de landloperskapel. Dus wat gaat die dag eigenlijk voor u persoonlijk betekenen, meneer burgemeester?
1: Ja, het is vooral nog een ode aan Margriet brengen. Hè. Dat is het belangrijkste, dat in alle sereniteit kan gebeuren. En wij hopen dat, ja, en ik verwacht dat ook wel, dat iedereen daar heel sereen zal zijn en dat daar op een mooie manier afscheid kan genomen worden van iemand die toch wel, ja, voor heel veel mensen, dat worden we nu toch gewaar, heel veel mensen heel veel betekend heeft.
0: Ja. Inderdaad, u zei het, ze gaan buiten grote schermen staan, maar er zijn dus geen zitplaatsen, vriend, dus er worden geen stoelen geplaatst, dus de mensen moeten zelf een stoeltje meebrengen of dergelijke meer, als ik het goed voor heb.
1: Ja, dat is ook zo dat wij het begrepen hebben. Dus er worden geen zitplaatsen gezet buiten. Er komen wel twee grote schermen, maar inderdaad geen zitplaatsen.
0: Goed. Meneer burgemeester, ik dank u alvast dat u bij ons hier in de Denderstreek in Vlaamse Ardennen ook ons wou te woord staan, want wij zijn ook begaan met het overlijden van Margriet Hermans. En mag ik hopen voor u, voor de gemeente, dat woensdag alles vlot en veilig mag verlopen. Bedankt meneer burgemeester voor het korte gesprek.
1: Dank u wel.
0: Zo, en wij nemen er nog eentje bij van Margriet Hermans. Dit is Katleentje.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pro's zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Piet Vermeijer. Op jouw favoriete radio.
6: De Ochtendshow.

Living My Life Away van Eddie Rabbit. Welkom in het tweede gedeelte van deze ochtendshow. En zij die daarnet konden meeluisteren met het gesprek van de burgemeester van Merksplas. Ja, voor wie dan toch naar daar wil gaan, neem zeker de goede voorzorgen. Warm weer zal het niet zo zijn dat je daar niet bang moet voor zijn, maar de drukte. Dus, dit zijn de Supremes.

0: Le procédé de Diana Ross et The Supremes and Baby Love. In het tweede gedeelte van deze ochtendshow. We gaan even naar het verkeer en er zijn dus geen ongevallen te melden vandaag. Dat is al toch een pluspuntje, maar de files die zijn er steeds op de binnenring. Vanaf Strombeek-Bever tot Vilvoorde. Dan hebben we het ook nog van de buitenring Sint-Steven-Swoluwe tot Zaventem. Dan hebben we ook nog een file op de E17, A14 ter hoogte van Destelbergen richting Gent. Terug naar Brussel, want het gaat zo'n beetje kriskras door elkaar. Op de binnenring vanaf Wezenbeek op hem tot Ter Vieren, Vierarmentunnel. En dan is er ook nog een file op de A8 Lembeek tot Halle richting Halle, daar staat men ook stil. En er staat natuurlijk stil tussen Wetteren en Merelbeke, dat is ook de dagelijkse kost. Verder sta je ook stil in Brugge, op de ring van Brugge richting Zeebrugge. Sterk vertraagd verkeer tot stilstaand verkeer. Dat zijn zo wat een beetje de belangrijkste dingen die ik zie. We gaan even over naar het weerbericht voor vandaag. Want dat ziet er toch niet zo al te bijster goed uit. Vandaag is het eerst zwaar, vaak zwaar bewolkt met geleidelijke buien. Ze kunnen hier en daar vergezeld zijn van een donderslag, maar het is toch minder onstabiel dan op donderdag, dus gisteren. In het uiterste westen wordt er vrij snel beter en in de namiddag verschijnen er stilaan meer opklaringen. De maxima schommelen tussen 14 en 19 graden bij een matige en aan zee soms vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Lokaal lukken winden tot 50 km per uur. Wat vanavond betreft, vannacht wordt het droog en rustig. Er verschijnen brede opklaringen alvorens dus meer en meer hoge wolken verschijnen. De minima liggen tussen 7 en 12 graden en met het zwakke zuidwestenwind knippend naar het zuidoosten of het veranderlijke richting. Wat morgen betreft, dat kunnen we misschien samen eens doen morgen in de ontbijtshow samen met collega Jan Bakker. Voilà, dat hebben we ook weer al gehad. En dit is...
1: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with
1: me? Lost Frequencies, are you with me? Belangrijk nieuws zijn het ook vandaag. Dus lezen we in de media. Pommelien Thijs haalt de New York Times. De Amerikaanse krant verbaast dat de Waalse helft van België haar amper kent, schrijft deze Amerikaanse krant. Dus Pommelien Thijs is niet langer enkel in Vlaamse sterren. Ze pronkt namelijk in de prestigieuze de New York Times. De Amerikaanse krant prijst haar talent, maar verbaast zich vooral over de Belgische taalbarrière. Ja, dus daar maken ze zich ook zorgen over, omdat Pommelien niet in Wallonië herkenbaar is. Maar ja, misschien moet het beste nog komen, hè?

Ja, eigenlijk is het wel een logische vraag van die Amerikanen, hè? Hoe kan een artiest 5 keer de grootste concertzaal van het land uitverkopen, terwijl men aan de andere kant van de taalgrens nauwelijks weet wie ze is? Ja. En dat is natuurlijk voor de New York Times onbegrijpelijk, hè? Ja. Het zal beter, hè? Onze premier De Wever die spreekt al een aardig woordje Frans. En hij gaat wel eens op bezoek over de taalgrens. Dat is net zoals Aalst en Dendermonde. Dat is een beetje de vete. De ajuin met de trots bijaard. Maar komt allemaal wel goed. Dit is

zo de indruk dat er vandaag op deze vrijdag alweer de beste gids uit de kast zullen gehaald worden. Om het weekend te starten, dan kunnen we binnen spreken van rond een uur of twee deze namiddag. Hè. Bij Etje van Bever zou het al kunnen lukken een knipoog te doen naar het weekend. Te Chiaro, Philippe Dazen. Die mag ook eens gaan uitrusten in Wallonië, want ze kennen hem daar toch niet. Dus ze gaan hem zeker met rust laten. Dat is misschien het voordeel dat Vlaamse artiesten niet herkenbaar zijn in Wallonië. Dan moeten ze niet ver rijden om eens een dagje te ontstressen. Misschien naar Durbuy. Daar blijkt al een beetje gevaarlijk te worden, want Durbuy, daar zitten al veel Vlamingen. Dit is Modern Talking.

zouden ze het nu hebben over een heilige broeder, Louis? Of zouden ze het hebben over een bloedechte broeder, Louis? Modern Talk.

0: ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19:00. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19:00. Elke derde zondag van de maand vanaf 15:00.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 30 mei. DJ Diego brengt de juiste platen mee voor het juiste publiek. Kom gerust langs, ambiance verzekerd. Zondag 31 mei. Salsa op de gekende Zuiderse en zwoele muziek. Het wordt warm en heet in de classics. Be there en kom genieten.
2: Jouw muziek, jouw radio.

0: Onze supertip van deze week.
1: Ik kan het alvast niet laten jou te zeggen.
0: John Dennis, zondag. En het is voor ons altijd, als collega's onder elkaar, een beetje een raadsel wie de nieuwe supertip wordt. Want ja, wij weten het ook niet, hè. Of niet iedereen weet het, ik zal het zo zeggen. Die wordt aanstaande zondag bekendgemaakt wie de nieuwste zomertip van volgende week zal worden. Deze gaat geen zomertip, geen supertip meer worden. Dan heb ik het over Lou Rawls. You'll never find another love. Goedemorgen, nog tot 9 uur. De ochtendshow. En na 9 uur krijgen we...

Nog een opmerkelijk nieuwsbericht die we hebben kunnen oppikken. James Hardy is op 81-jarige leeftijd overleden. De Amerikaanse acteur die te zien was in de kaskraker Top Gun Maverick werd woensdagochtend doodgestoken in de voortuin van zijn woning in Los Angeles. De politie heeft de 44-jarige Michael Gladgill, de zoon van Hardy's vriendin, gearresteerd als hoofdverdachte. En dit is de soundtrack van Top Gun. En straks zijn we er nog eentje hierna. Dit is Berlin, Take My Breath Away.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
5: Jouw muziek, jouw radio.

Lady Gaga, Hold My Hand. Ook een nummer uit de film Top Gun, Maverick. Het weer al moest aanvullen of kon aanvullen met een beetje opschuddend nieuws. Op 81 jaar leeftijd overleden. Een overzichtje wat er vandaag nog komt. Tom Callebaut, 9, 10. En dan hoor je daarna Jantje Bakker van 10 tot 11. En dan hebben we onze dagelijkse boodschap met Ed van Bever tussen 11 en 14 uur. 14, 16 uur, dan krijgen we natuurlijk onze vrolijke Chris van Dijk. En 18 uur is weer al weggelegd voor Gerry de Groot. En Rafke, die horen we vandaag ook terug tussen 18 en 20 uur. En onze Johnny Johnson, die sluit af vanavond tussen 20 en 21 uur. Voilà, dat is het weer voor vandaag. Dus het ziet er goed uit voor de vrijdag, hè? Voor de start van het weekend.

Zeker de boodschap van Bram en Lennart. Geef niet op. Nee, dat doen we zeker niet. We geven niet op hier bij Radio Pros. 7 op 7, 24 op 24 uur. En ja, wellicht binnenkort met nog wat nieuwe stemmen, nieuwe collega's erbij. Ja. Kan niet beter, hè? Kan niet op. Dus niet opgeven, zou ik zeggen. Dit is Corina. Was nog afgelopen week onze supertip met Bandolero. Maar hier is ze met Onze Liefde Leeft.

vind ik toch. Maar liefde hoeft niet altijd een verhouding te zijn. Gewoon lief zijn voor elkaar. Kan ook, hè. En als dat leeft, dan ben je nooit alleen. Je hoeft daarom zeker niet gekoppeld te zijn. Corina, onze liefde leeft. De voorlaatste voor vandaag is deze van Black. Wonderful Life.

A Wonderful Life. Onze voorlaatste voor vandaag, voor deze ochtendshow. We waren wat veel aan het luisteren. Als ik de stream zie van wat zijn de internetluisteraars, en dan zien we nog niet de DAB Plus luisteraars. Maar ik zou ze niet allemaal willen eten geven, want het zou me een dure grap kosten. Zoveel, met zoveel waren jullie deze ochtend om te luisteren. En daarvoor wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken. En wil ik zeker jullie een aangenaam weekend toewensen. Of toch een goed ingezet weekend voor iedereen van de luisteraars van Radio Pros. Ik ga eruit met deze van Kelly Minogue. En wat mij betreft, bij leven en welzijn, graag tot dinsdagmorgen. Bye bye. Alleen tot morgen bij Jan Bakker.

0: Radio.
1: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
2: Een record aantal leerlingen verloor vorig jaar hun schooltoeslag omdat ze te vaak onwettig afwezig waren. Het waren er meer dan 8.800, vooral leerlingen in het middelbaar. Dat blijkt uit cijfers van welzijnsminister Gené. Maar het is de foute manier om spijbelen aan te pakken, vinden de CLB's. Je hoort Stefan Grielens.
3: Als het echt gaat over het tegengaan van spijbelen, dan geloof ik niet echt dat omwille van die schooltoeslag dat je dan ervoor gaat kiezen van ja, nu ga ik toch maar naar school gaan. Aan de andere kant, ja, het is natuurlijk wel een maatschappelijk signaal, maar er moeten wel wat andere dingen gebeuren om het echt aan te pakken. En dat betekent ja, heel kort op de bal, hè. Vanaf de eerste halve dag afwezigheid moet er eigenlijk al contact opgenomen worden. Toch echt op huisbezoek gaan op een bepaald moment, hè.
2: Sinds dit schooljaar worden die schooltoeslagen sneller teruggevorderd. Intussen is het afwachten of er ook vandaag weer rellen uitbreken in Brussel, nu de besparingen in het Franstalig onderwijs definitief zijn goedgekeurd. Betekent onder meer dat Brusselse en Waalse leerkrachten in het middelbaar 2 uur meer les moeten geven, zonder daar extra loon voor te krijgen. Vaste benoemingen verdwijnen ook en het inschrijvingsgeld verhoogd. Gisteren liep een protest daarover volledig uit de hand. De politie pakte een tiental jongeren op. Al maar meer mensen hebben een flexijob. Vorig jaar telde ons land 260.000 flexijobbers. Dat zijn er 14% meer dan in 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RSZ. De grootste groep flexijobbers is tussen de 25 en de 39 jaar en werkt in de horeca, een winkel of supermarkt. Vanaf 1 juli kan je flexijobben in een pak meer sectoren. Het systeem wordt vanaf dan uitgebreid. Bulterug walvis Timmy is waarschijnlijk gestorven aan parasieten in de nieren. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de autopsie. Dierenartsen en walvisdeskundigen hebben het dier intussen helemaal opengesneden. Timmy zat wekenlang vast op een zandbank in Duitsland. Hij werd uiteindelijk weer vrijgelaten in zee, maar spoelde uiteindelijk aan in Denemarken. Een verrassende vrouwenfinale op Roland Garros. Die gaat tussen de Russische Mira Andreeva en de Poolse Maja Chwalinska. Voor allebei is de eerste keer dat ze de finale halen op een Grand Slam toernooi. Andreeva is pas 19. Chwalinska heeft zich via de kwalificaties geplaatst voor Roland Garros. En in de VS worden vandaag de spullen van Matthew Perry geveild, de acteur uit Friends die een goede 2 jaar geleden overleed aan een overdosis. Tussen de spullen zitten onder meer originele scripts van Friends, een handgeschreven brief van Jennifer Aniston, zijn portefeuille en zijn Batman-horloge. De opbrengst van de veiling gaat trouwens integraal naar een goed doel dat mensen met een verslaving helpt. Afwisselend zon, wolken en buien vandaag in temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.

Een hele goeie morgen. Het is weer vrijdag voormiddag. En dat wil zeggen, tijd voor wat Duitse muziek op de radio. En ja, deze dame, die mag zeker niet ontbreken, want ze heeft een gigantische schare fans. Ook in onze regio. Ik had het over Helene Fischer. Een hele goeie morgen. En van de ene dame naar de andere. Bianca. Hier is een gouden ouwe van Freddy Breck.

daar straks nog Freddy Breken met een echte klassieker. En dit is ook zo eentje uit diezelfde categorie. Roy Blacken, Du bist nicht allein. En buiten, ja, ontbreekt de zon een beetje. Maar laat ons de zon gewoon in de radio brengen. Met een beetje zand- en strandgeluiden. Reinhard Fenrich, Oberono.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Van service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen, loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Molitaan.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
4: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store.
5: Maar ook via FM 8.

0: is onlangs nog jarig geweest en nog altijd springlevend en nog altijd klaar om elke dag nieuwe muziek te maken. Die Danny Christian, ohne dich steh ich völlig daneben. Een hele goede morgen, dit is Radio Pros. Vrijdag voormiddag is traditioneel Duitse muziek. Met nu die Draufgänger en Marie.
1: Ich will nur

Christian Andersen, doe geheus zu mir. En nu, nu we allemaal een beetje meer zen zijn, gaan we Olaf op je loslaten. En Olaf, die maakt altijd heel veel plezier. Zo zus, du bist so süß wie Marzipan.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Stefan Jeugens en de FIBA. Dit was hem alweer voor vandaag. We gaan zachtjes afscheid nemen en afspraak maken voor volgende week. Want dan maak ik opnieuw de vrijdagochtend heel wat Duitse muziek hier op de radio. Nu nog Andrea Berg en Diege Fühle haben Schweigepflicht. Veel plezier nog met de andere collega's hier bij Radio Pros. Dag!

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pro's zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

heet u van harte welkom hier bij de Vlaamse Super 15 bij Radio Pros. Meteen een nieuwkomer op 15 verwelkomen we Suzy Marrow. Gaan we warm vannacht, dat is beloofd. Op nummer 14 komen we van 15 één plaatsje doen voor Corina. Vorige week nog nieuw binnengeduikeld in deze lijst. Bandolero.

Bandolero, een gezellig en leuk nummer 1 plaatsje gestegen van 15 naar 14. Op nummer 13 komen de van 12 1 plaatsje in de dalende richting.

0: Eén plaatje in de dalende richting van 12 naar 13 in deze Vlaamse hitparade. Hou me nog een keertje vast. Op nummer 12 nieuw binnengeduikeld in deze lijst. Steve Tielens en Sarah, als dat gebeurt.
1: Nieuw in de Vlaamse 15.

0: Steve Thielis en Sarah in duet. Prachtige opname, nieuw binnengeduikeld in de Super Vlaamse 15. Als dat gebeurt.
1: Jantje Bakker.
2: De Vlaamse Super 15.
1: De Vlaamse Super 15.
3: De Vlaamse

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen. Kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Dit is FM 88.8 via internet, radiopros.be of digitaal via DAB+.
5: Welkom bij ProsFM. De muziek waar je van houdt. Online en op FM.
6: De Vlaamse hitparade.
7: Pros Radio.
8: Nummer 10.

staat genoteerd op een nummer 10, komen er van 7. 3 plaatsen verlies voor Freek van Rooij. Ik geef me helemaal. Oh, oh, oh. Van 13 naar nummer 9. 4 plaatsen gestegen. Herbert Verhagen, jij blijft me altijd verbazen.

Herbert Verhagen op nummer 9. Jij blijft me verbazen. Drie plaatsjes gestegen. Ivan Brunetti in deze Vlaamse Super 15.

3 plaatsen gestegen in deze lijst, 7 weken genoteerd. U hoorde Ivan Brunetti met Me Love You, Me Man. Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Zeker met Frank van Damme in de buurt op nummer 7.

Ambiance verzekerd, Zweedse Frank van Damme. Dit wordt een avond. Op nummer 6 Execo blijven staan in deze lijst. Luc Steno, wat blijft er nog over? Komt er zometeen aan.

Execo blijven staan op nummer 6, 11 weken al genoteerd in de hitlijst. Wat blijft er nog over? Vorige week nog nummer 1. Ja, dat betekent dus dat ze 4 plaatsen is gedaald deze week. Angela, terug naar de kust.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door dax, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Bros FM.
4: De radio met eigenheid.
5: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be.
4: Internetradio, PC en smartphone.
5: Maar ook via FM 88.8.
4: Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
3: Pros FM.
6: De Vlaamse hitparade.
3: Pros Radio.
7: Nummer 4.

duidelijk gedaan door Jeremy Freelink. Execo blijven staan op nummer 4. 7 weken genoteerd in de Vlaamse Super 15. Twee plaatsen gestegen van 5 naar 3. Amber en Dylan. Perron, geluk.

nieuwe nummer 1. Deze stond nummer 3, komende van 5, 2 plaatsen gestegen. Amber en Dylan met Per Ongeluk. Execo blijven staan op nummer 2 deze week. 12 weken al genoteerd in deze lijst. John Dennis met Zondag.

0: Ex-Eco blijven staan op nummer 2 in de Vlaamse Super 15. John Dennis met Zondag.
1: Plus Radio, de Vlaamse hitparade. Dit is een overzicht van de best verkochte platen van deze week.
0: Nieuw binnengeduikeld op nummer 15, Suzy Merrill met Hou me warm vannacht. Corina, één plaatsje gestegen van 15 naar 14 met Bandolero. Eén plaatsje ook in de dalende richting, Tamara en Tom, van 12 naar 13. Hou me nog een keertje vast. Nieuw binnengeduikeld op nummer 12, Steve Tiedens in duet met Sarah. Als dat gebeurt. Chris Rijdolf op nummer 11, 3 plaatsen winst, Helena. Freek van der Rooij moet alweer gaan dalen van 7 naar 10. 9 weken genoteerd, ik geef me helemaal. Van 13 naar 9, Herbert Verhagen, je blijft me verbazen. Eva Brunetti, die scoort goed van 11 naar nummer 8, Me Love You, Me Man. Frank van Damme genoteerd op nummer 7, komende van 9, dit wordt een avond. Luc Steno staat genoteerd ex-aequo op nummer 6, 11 weken wel genoteerd. In de lijst, wat blijft er nog over? Onze nummer 1 van vorige week moet zijn plaats verlaten. Van 1 naar 5, Angela met Terug naar de kust. Ezeko blijven staan op nummer 4, Jeremy Freelink op Weg naar jezelf. Twee plaatsen winst, van 5 naar 3 voor Amber en Dylan, per ongeluk. Daarnet kunnen beluisteren en dat op nummer 2, John Dennis met Zondag. Dat betekent het ook dat we een nieuwe nummer 1 hebben. Van 3 naar 1. 9 weken genoteerd in de Super 15. Hier is Inne Sonkere met Neem Mijn Hand.
1: De Vlaamse Super 15. Nummer 1.

0: recente kalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Jouw muziek, jouw radio.
6: Van 11 tot 14 uur, dit is Middagradio met Ed van Bever.
7: Radio Pros.

Muziek uit het jaartal 1979, dat waren de Bee Gees. Dat met Tragedy hierbij, je nooit vervelende radio, Radio Pros, rechtstreeks vanuit Heldegem. We zijn alweer vrijdag, vrienden, 10:57 geworden ondertussen. Dat betekent de komende 3 uur alweer kun je genieten van ons programma Middag Radio. Een woordje van dank aan onze voorgaande collega, het was Jan Bakker met de Vlaamse Super 15. Buiten slecht weer, af en toe een vraagje regen. Dus het beste moment om even te luisteren naar de radio, zou ik zeggen. Hier is ABBA uit hetzelfde jaartal, 79. Give me, give me, give me.

volle kracht vooruit met deze Jerry Lee Lewis en The Great Balls of Fire. Straks Level 42 met Lessons in Love. Maar eerst deze plaat uit Grease, John Travolta en Olivia Newton-John.

0: Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van

0: 12.30 tot 13 uur en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren. Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
1: Dit is FM 88.8 via internet, radiopros.be of digitaal via DAB+.

gingen terug naar het jaartal 2019 met Frans Bauer en Mijn Hart Is Alleen Voor Jou. Lindsay, en dat is samen met de Sunsets en van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.

0: Sara, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje.

0: water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons. In samenwerking met de handelaars uit Ternat.
4: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
5: You're the one I need.
4: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van

0: Laser volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be.
2: Internetradio, pc en smartphone.
1: Maar ook via FM 88.8.
2: Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Nienhoven.
3: Pros FM.
1: Middagradio met Etje voor de sfeer. Radio Pros.

ongelooflijk, hè, de mannen van de Strangers. Ik ken geblets allemaal door die een Ayoen. Ja, wel zeg. Arne Jansen, en dan gaan de lichten aan.

Heel toepasselijke plaat voor alweer vandaag, beste vrienden. It's Raining, een van die topplaten van de Darts. Nog een tweetal nummers te gaan, want zo dadelijk het middagnieuws, gevolgd door het weerbericht en dan uiteraard ook gevolgd door ons tweede gedeelte. Donna Summer uit 79, die komt er zo dadelijk aan met het nummer Hot Stuff. En ook nog, ja, een ferme plaat moet ik zeggen, deze uit 71. Claudagh Rodgers met dit hier, Someone to Love.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersem.
1: In Brugge is een gedetineerde ontsnapt. De man werd voor een ingreep naar het AZ Sint-Jan ziekenhuis gebracht. Maar toen hij zich daar omkleedde en zijn handboeien afmocht, is hij weggelopen, vertelt Lien de Poorter van de politie.
2: Met man en macht zijn we dus naar het ziekenhuis gekomen, maar al heel snel bleek dat de man zich wel al buiten het gebouw had begeven. Intussen is het gebouw gecontroleerd, het ziekenhuis is vrijgegeven, maar staat nog onder verscherpte controle. En nu zijn we met man en macht op zoek. We hebben ook de helikopter van de federale politie en ook een speurhond ingeschakeld en meerdere patrouilles.
1: Het gaat om een man met de Russische nationaliteit. Het is niet duidelijk hoe gevaarlijk hij is. Leerkrachten klagen over de toenemende planlast. Dat is de administratieve rompslomp naast het lesgeven. Dat blijkt uit een bevraging van Vlaams onderwijsminister Zoal Demir. Vooral communicatie met ouders en smart school vraag je veel tijd van leerkrachten. Motivatiepsycholoog Maarten van Steenkisten.
3: Een van de gevolgen van de planlast is dat de leraren druk ervaren om allerlei taken uit te voeren, waarvan dat ze eigenlijk ook de meerwaarde niet altijd zien of begrepen. Dus die druk is denk ik ook niet goed voor de motivatie van leerkrachten. Dat is ergens ook uitputtend in dat opzicht. En dus dat is denk ik een direct negatief effect op het welbevinden van de leraren zelf.
1: Morgen is er trouwens de eerste raad van onderwijzers in het parlement. Bedoeling is om die planlast aan te pakken. Dieseltanken wordt morgen weer een beetje goedkoper. De maximumprijs daalde met 1,5 cent. Daardoor betaal je aan de pomp niet meer dan 2,06 euro per liter. Diesel kost nu al bijna 2 maanden meer dan 2 euro per liter. En dat komt doordat olie minder makkelijk beschikbaar is door de oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump is blij met het voorstel van de Oekraïense president Zelensky om met zijn Russische collega Poetin rond de tafel te zitten en te praten over een einde aan de oorlog tussen de twee landen. Maar oorlogsjournalist Robin Ramakers nuanceert het enthousiasme.
4: De Amerikaanse president Donald Trump lijkt te geloven dat beide partijen dit echt menen. Als er al sprake zou zijn van oprechte onderhandelingen over een permanent staakt het vuren, dan zal dat nooit gebeuren via dit soort van brief die eerder openbaar wordt gedeeld dan dat het de bestemmeling, namelijk de president van Rusland, Vladimir Poetin, bereikt.
1: En dierenpark Peridaiza is stilaan aan het veranderen in een kraamkliniek, omdat er zoveel diertjes geboren worden. Het zijn vaak zeldzame en bedreigde diersoorten, dus dat is goed nieuws. Sinds begin dit jaar zijn er al 2 gouden stompneusapen geboren, 2 Vietnamfazanten, 2 lammergierkuikens en 4 ringstaartmakies. En dat is belangrijk, want de dieren zijn in het wild met uitsterven bedreigd. Het wordt droger vanaf de kust, in de rest van het land wel nog kans op buien en temperaturen tot een graad of 9-10. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: Pros, goedemiddag. Van 11 tot 14 uur, dit is Middagradio met Ed van Bever.
7: Radio Pros.

Ja, echt een plaat om terug te horen. En piepjongen Michael Jackson hier bij Pros. En dat met het nummer Ben. 6:06 zijn we geworden hier bij Radio Pros op deze vrijdagmiddag. Van harte welkom in ons tweede gedeelte alweer van ons programma Middagradio. En trouwens via deze weg aan al onze luisteraars, jawel, een smakelijk eten toegewenst. Engelbert Humperdinck en zijn Spanish Eyes.

Mary Hupken en goodbye, maar wij zeggen nog zeker en vast geen goodbye, want met deze middagradio zijn we bij jullie tot en met 2 uur. Zo dadelijk liever hebben we muziek onder andere van Debbie Harry en The French Kissing, maar eerst nog een plaat die werd aangevraagd door Johan en Frida uit Herzelen. Een prachtig nummer van Elton John en Sacrifice.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.

Mooie opname van Danny Kanters op de radio hier bij Bros. En ik weet het zeker. 26 over 12 geworden op deze vrijdagmiddag. Straks de hoogste tijd voor onze supertip van deze week. Maar helemaal Hollands gaan we even. Jawel, dat is de liefde.

tot en met aanstaande zondag onze ja, super tip van de week. Even kijken, vrienden, wat hebben we nog alvorens we richting onze publiciteit gaan? Wel, zo dadelijk excessen met Anne en Anne. En ook nog hebben we dit hier, jawel, de Poco Loco Gang. En nog steeds met een fantastisch nummer, Poco Loco.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
2: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al die

0: zijn motto-hang. Garage ding. Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
1: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
2: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
3: Pros FM.
2: Middagradio.
4: Ed van Bever.

zanger en ook liedjesschrijver, deze druk bezette man John Terra. En ik weet niet waarom. De keizer van het Vlaamse lied komt eraan, Wiltura, met dit hier: twee verliefde ogen, eentje links, eentje rechts.

werd een hele dikke hit voor deze Hermans Hermits en met het nummer No Milk Today. In dit uur nog een drietal rustige platen, vrienden. En dan gaan we naar ons derde gedeelte. Laten we beginnen met een nummer uit 1963. Het nummer is Crazy Love en wordt ons gebracht liever door dit hier, Paul Anka.

Polanka uit 63 met het mooie nummer Crazy Love. Nog een tweetal rustige platen in dit uur en dan gaan we over naar ons derde uur. Wat hebben we nog? Wel een prachtige plaat voor af te sluiten ons tweede gedeelte. Dadelijk Simon en Garfunkel met El Condor Pasa. De moeite waard. Blijf luisteren. Maar eerst deze van de Platters en The Great Pretender.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Jouw muziek.
6: Jouw radio.
5: Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
7: Radio Pros.

Fantastische kerel en fantastische muziek heeft hij gemaakt. Hè? Deze Robbie Williams en uiteraard een van die populaire songs van hem. Even kijken naar onze Johan. Ja, 7,5 overeen, inderdaad. Welkom in ons derde en laatste gedeelte. En ook prachtige muziek uiteraard in ons laatste gedeelte. Deze is afkomstig van Demis Roussos met Goodbye My Love, Goodbye.

muziek van de Harries met Diggaloo Diggaley, want ooit wonnen zij trouwens met dit nummer het Eurovisie Songfestival. Het is ook al een aantal jaren geleden, niet waar. Corolla, die passeert ook zo dadelijk onze middagradio. Maar eerst gaan we naar richting Rio met Peter Allen, I Go To Rio. Goedemiddag.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize-producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.

Een rustig moment in onze middagradio, maar wat een mooie, mooie tekst van Mieke. En dat met liefde voor altijd. De volgende plaat werd aangevraagd door Molly uit Aarschot. En zij vroeg deze plaat aan van Erik van Eigen met Ticket naar Eden.

0: Blaadje aanvragen, groetjes doen.
1: Bel ons nu.
0: 070 222 250. She's crazy like.

Bonnie M en Daddy Cool hebben we gedraaid op de Radiovrienden. Normaal moesten we een plaat gaan draaien van José Buijsen. En hij vroeg een plaat aan, even kijken, van de Picnics. Maar ik heb juist een plaat van de Spotnicks klaarstaan. En ik hoop, José Buijsen uit Sint-Lievens Houden, dat dat even goed is voor jou. Anders moet ik hier de Spotnicks eruit. En nee, we gaan dat niet doen. Hè. Zoek een simpele, mooie plaat uit 63. Die komt er zo dadelijk aan. Maar eerst hebben we deze nog uit 1979. Zeer gekende plaats en altijd een fantastisch nummer geweest. George Baker Selection met Sing for the Day.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

het is misschien geen slecht idee, hè. Allemaal naar Rodos met Jan Biggel samen. Ja, dat moet plezant zijn, want als we hier onze temperatuur bekijken, amper 17 graden, vrienden. Ja, maar de zon probeert toch door te komen. Hier is Yeti, Aletti, Feest.

Het is en blijft toch wel een geweldige plaat, deze van de Commoners. Don't leave me this way. Ja, we zitten bijna aan het einde alweer van onze middagradio, vrienden, op deze vrijdag. Ja, en zo dadelijk is er Chris van Dijk met het programma Studio NL. Ik wens u allemaal een geweldige, mooie vrijdag toe en een fantastisch weekend hier bij Radio Pros. En aanstaande dinsdag zijn we helemaal terug bij jullie. Jawel, zo vlug gaat dat allemaal, tussen 11 en 2. Zeker en vast beloof ik dat aan jullie allemaal. Chris van Dijk zo dadelijk, maar eerst nog een tweetal platen. Jawel, Daniel met Julie en ook nog deze van Lena Lovitch. Ai, ai, ai, ai, zegt zij. My lucky number.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Zo vrienden, welkom op deze vrijdagnamiddag. Chris van Dijk is erbij met Studio NL. Dat hier bij Pros Radio. Even nog een woordje van dank aan onze vorige collega, hè? Edje van Beveren, voor zijn afgelopen 3 uur middag radio. We gaan er een lap op geven. Hè? Hey, ga je met ons mee, de havenzangers.

Zouden we dat doen? Zouden we dat doen op vrijdag namiddag van links naar rechts gaan? Hey, haaien met ons mee, de havenzangers. En de volgende is heel speciaal aangevraagd door Molly. Hey Chris, ga je eens de plaat gaan draaien van Danny de Rover? Waar zijn al die mooie jaren? En hier is ze, hè? Danny de Rover. Waar zijn al die mooie jaren? Welkom hier in Studio NL met Chris van Dijk. En dat op vrijdag namiddag tot de klok van 4 uur.

Zomoli, heel speciaal voor jou, hè? Waar zijn al die mooie jaren? Danny de Rover. En de volgende plaat ga ik heel speciaal gaan draaien voor alle mensen die mij een verjaardag gewenst hebben afgelopen maandag. Danny Fabri. Al word ik dan wat ouder, hè? Ja, weer een jaartje bij.

In Your Hemelsblauwe Ogen, hè? Laura Lynn. Dat hier allemaal in Studio NL. We blijven hele leuke muziek gaan draaien, hè? Zonder Woorden en Gunter Levy.

0: Sara, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
4: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
3: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
4: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
3: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
4: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
5: En dankzij de elektrische Axiam bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
6: Jouw muziek,
7: jouw radio.
6: Alleen maar Nederlandstalige muziek bij Radio Pros in Studio NL. Een programma van Chris van Dijk.

koningin voor in nacht, hè. Selim Zegers. En dat hier bij Proost Radio. Ja, Studio NL op vrijdag namiddag. En het is weekend, hè. Even alleen, Herbert. En daarna krijgen we onze supertip van de week, hè. Zondag van John Dennis. Even

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst.

Ambiance op de radio, hè? Studio NL met Chris van Dijk. Dat op vrijdag namiddag. En ik moest heel speciaal een plaat draaien voor Johan uit Herzelen. Je weet, je kan bellen, hè? 070 22 22 50. Of reageren via onze app natuurlijk. Hier is Anja Jellers voor Johan. De Vlaamse twist. This weekend.

Muziek uit het jaar 1989. Anja Jellers en Johan weet ze toch uit te kiezen, hè? De Vlaamse Twist. Ja, een weekendplaatje, zei hij. Wat er gisteren is gebeurd. Ja, dat weet ik niet, hè. Dat weet ik niet. Benny Solo.

zo heel speciaal voor collega. Hè? Ja, zeg dat toch, ik ben het weer vergeten. Ik heb er zo'n anekdote bij, hè. Ja, hoe heet dat liedje? En ik ben het weer vergeten, hè. Ja, ja. Chris Bauer. Hij heeft dat voor gehad. Ik weet dat wel.

De zoon van me, hè? Chris Bauer. En hoe heet dat liedje? Wat een lekker ding, hè? René Redley. En onze telefoon begint hier te rinkelen. Zo, hier is René Redley.

Wat een lekker ding, hè? Ronnie Radley op de radio. En ik hou van het leven, hè? Ja, wie niet? Wie niet? En gezond blijven, dat is belangrijk. Frankie Falcon. En dat hier allemaal bij Proost Radio. Studio NL met Chris van Dijk. Tot 4 uur deze namiddag.

0: Ik hou van het leven. Frankie Falcon. En je kan bellen hem 070-22-22-50. Of reageren via onze app. Hè. Zoals er nu iemand gedaan heeft. We gaan ze draaien straks die plaat. Hè. Als de wereld morgen eindigt.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan...
0: Dat is er eentje van Udo.
1: Dat alles breekt wat veel te snel gaat.
0: Tot straks, na drie.
1: Wat trager groeit

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Zo dat vogelke van mij, hè? Ja! En deze moesten we heel speciaal gaan draaien voor de mensen in het zonnige. Een verloren dorpje ergens in Vlaanderen, hè? Heel speciaal voor Nicole. Kleine vogel.

0: Heel speciaal ook voor iemand uit Denderleeuw. Hè? Ik ga geen namen zeggen, maar ja, ze zal het wel weten. Kleine vogel. En deze moest ik heel speciaal gedraaien voor Frida. Muziek uit het jaar 2011. Yeti Paletti. En de koekoek.
1: Geen beelden, maar
0: Studio NL. Met Chris van Dijk. Altijd gezellig, hè? Op een vrijdagnamiddag.

0: Of als dat geen ambiance is, hier op de radio, hè. Radio Pros. Ja. En we gaan beginnen op zomer, hè. De zomer erop los met Radio Pros natuurlijk. Even wat uitblazen. Dario, de clown.
1: Hij was maar een clown.

0: Ja, Dario en zijn clown, hè. We gaan even terug naar het jaar 2013 met Frank Galan. We hebben hem vorige week zondag nog aan de telefoon gehad, hè. Blijf bij mij.
1: Blijf.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
4: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde de Leize producten gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur. Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
5: Jouw muziek, jouw radio.
6: Radio Pros met Chris van Dijk.

Ja, ik ga leven, hè. Rob van Dal, dat hier allemaal in Studio 1-0 bij Pros Radio. 1000 sterren. 2016 kwam dit op de markt, hè. Free Francis. Welkom, vrienden. Chris van Dijk tot de klok van 4 uur. Deze vrijdag namiddag.

duizend sterren. Free Francis. En de volgende is er eentje. Ja, we gaan ze niet meer horen op radio en tv, hè. Margriet Hermans, wat een dame, wat een dame. Hè? En met een van haar grootste hits, denk ik. Een vriend. Heel speciaal voor Margrietje, hè. No.

0: Ja, Margriet Hermans, hè. We gaan ze niet meer horen op radio en tv. Spijtig genoeg. En hier is, ja, warm geweest, ja.
1: Hey Pierre.
0: Onze Raf leidt me wat af. Hier is de reclame.
2: Dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna, die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah, wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Jouw muziek, jouw radio.
5: Studio NL met Chris van Dijk.

Ja, in de studio en elk kan van alles, hè. Even naar, ja, naar het buitenland vliegen, geen probleem. Met Ayissa en La Isla Bonita in het Nederlands. Studio NL hier, nog tot de klok van 16 uur. Hè. Hier is Bart van den Bossen. Het leven heeft geen enkele zin. Welkom, goeienamiddag.

Ja, we houden de moed erin, hè. Bart van den Bossen. En het leven heeft geen enkele zin. En ik kreeg hier nog een berichtje binnen. Dag Chris, we willen de nieuwe smartphone uitproberen. Vandaar dit plaatje van Benny Michiels met mijn hoofd in de wolken. En hij werkt toch, hij werkt nog. Zo, deze plaat is dan heel speciaal voor die nieuwe smartphone, hè? Benny Michiels met mijn hoofd in de wolken uit 1991.

Zo heel speciaal voor de nieuwe smartphone, hè? Met zijn hoofd in de wolken. En ik weet niet dat ze met zijn hoofd in de wolken is, hè? Benny Michiels was dat. Is er een ander tussen jou en mij? John Terra.

0: is er een ander tussen jou en mij, hè? John Terra uit Vervlogen Tijden. En de volgende is heel speciaal voor collega Rafke, hè? Aan het strand van Oostende, ja. Hij neemt zijn valiezen. Hij gaat vertrekken straks. Dirk Duval.
1: Aan het strand van Oostende.

het strandje van Oostende, hè? Erik Duvol. En dat hier allemaal bij Radio Pros natuurlijk, hè? En hier is er eentje van Noordkaap. En ik hou van u. Het programma loopt stilaan op zijn einde, hè, vrienden. Ik ben er morgen vroeg terug bij met Vroege Vogels tussen 7 en 9. En we gaan nog een plaat of 2-3 draaien, hè? Eentje van een Christie en eentje van Freddy de Lits. Ik wens jullie nog veel luistergenot met de volgende collega's.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninoven. En DAB Plus.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Bij Volvo-toeleverancier Plasman gaat het personeel weer aan de slag. Het sociaal akkoord is wel met 45% goedgekeurd, maar om de staking verder te zetten moest minstens 2/3 van het personeel zich tegen het akkoord uitspreken. De staking begon dinsdag. Omdat Plasman bumpers levert voor de Volvo-fabriek in Gent, lag ook daar de productie stil. Zo'n 4.500 arbeiders waren daardoor tijdelijk economisch werkloos. Er is een gewonde bultrugwalvis gespot in de Schelde. Het dier werd vanochtend in de buurt van de kerncentrale van Doel gezien. Hoe erg hier aan toe is, is nog niet duidelijk. Maar het is wel erg bijzonder dat de bultrug op die plek in de Schelde is terechtgekomen. Marinebioloog Jan Haalters.
4: We hebben er nog nooit één in de Schelde gehad. Het is zo dat heel af en toe eens bultruggen de Westerschelde opgezwommen zijn, maar heel kort. Die dieren zijn heel snel teruggekeerd. Maar die bultrug van vandaag is tamelijk ver stroomopwaarts gezwommen.
3: En dus in de verkeerde richting. Een paar uur geleden is het hier wel weer 15 kilometer stroomafwaarts gespot, dichter bij de zee dus. In Brussel was het opnieuw onrustig door het leerlingenprotest. Op verschillende plaatsen moest de politie tussenkomen. En er is ook hinder bij het metroverkeer. Jongeren kwamen opnieuw op straat tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren liep het protest in Brussel nog zwaar uit de hand. De politie pakte 14 mensen op. Geleidelijk droger bij zo'n 19 graden. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
5: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
1: De hits in de spits. Met Gerrit de Groot.

0: Een geweldige Italiaan waar we het uur mee begonnen zijn. Deze Toto Cutugno en l'Italiano. Beste vrienden, het is alweer vrijdag. Straks binnen een uur gaan wij officieel het weekend inzetten met een weekendknaller. En voor de rest kan ik alleen maar zeggen, de komende minuten gaan ook wel interessant zijn met leuke platen van vroeger en van nu. Dankjewel aan Chris van Dijk voor Studio NL en de andere DJ's die ook alweer het mooie weer maakten hier op de radio. Mooi weer of geen mooi weer? Ja, we moeten het doen en pakken lekker als het is. Af en toe een bui, af en toe wat zon. De temperaturen gaan wel ietsjes terug naar boven voor het weekend. Dus ja, dan moeten we het dan wel doen dat er ook wel een klein beetje regen mee te pas zal komen. Dus drogere momenten zal begin volgende week pas zijn. Goed, van de ene Italiaan gaan we naar de andere. Hij zong daarnet in het Italiaans en deze zingt dan weer in het Frans. Le Retal, dat is Claude Barzotti. Goedemiddag allemaal.
1: À l'école, quand j'étais petit, je n'avais pas beaucoup d'amis. J'aurais voulu m'appeler Dupont. Avoir les yeux un peu plus clairs, je rêvais d'être un enfant blanc. J'en voulais un peu à mon père. C'est vrai, je suis un étranger, on me l'a assez répété. J'ai les cheveux couleur corbeau.

Ah ja, ja, zeker weten. I Got You Babe, en dat zijn van die klassieken te zeggen, zeker en vast, die ja, regelmatig terughoort, omdat ze zo lekker zijn. Sonny en Cher uit de jaren 60 en I Got You Babe. Dan gaan wij naar de jaren 80 met een band, The Boss wordt hier wel genoemd natuurlijk. Uit het album Born in the USA gaan we die gelijknamige single ook nog wel eens draaien. Dit is Mr. Bruce Springsteen op een vrijdagnamiddag. Fijn dat je luistert.

0: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen. Kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be.
5: Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store.
4: Maar ook via FM 88.8.

Can't Stop This Thing We Started van onze Mr. Brian Adams. Wat schaft het potje bij ons? Dat is rode kool met zwarte pens en patatjes. Heerlijk is dat toch wel, hè? Ja, soms eet ik rode kool met spek en soms al een keer met zwarte pens. Dus zwarte pens of zwarte trippen, zoals ze dat in het Oost-Vlaanderen wel zeggen, aan de regio van de radio in Haaltert en dergelijke meer. Dus dat is hetgene wat wij gaan eten. Dus rode kool met zwarte trippen en daar ook wel heerlijke fijne patatjes bij. Voilà, zo zie je maar. Het eten hoeft niet altijd zout te zijn, maar kan wel lekker smaken. Dit is een wereld.

0: Voilà, zeker weten. En regelmatig draai ik dat wel, hè, omdat dat zo'n leuke plaat is. Vind je ook niet? Allee, vooruit. Zeg, beste vrienden en vriendinnen, ik heb twee geweldige rustmomentjes plaatjes uitgezocht. Ik draai strakjes John Dennis met Zondag, dat is de supertip van de week. Maar dan, die twee romantische platen. Ik heb gekozen voor Kate Winslet, was een actrice die meespeelde in de Titanic in 1997. En dan had ze ook een wereldhit met What If. Maar ook deze meneer hebben we nog eens naar boven gehaald. Dit is Enrique Iglesias. Het is tijd dat er nog eens een zomerhit maakt. Ik kijk er in ieder geval naar uit. Let me be your hero. Dit is Enrique Iglesias.
1: Would you dance?

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.

Het zijn zo van de disco-klassiekers waar de mens vrolijk van komt. Het zijn zo van de disco-klassiekers waar je denkt, dit moet je gehoord hebben. Dit is een plaat dat zeker regelmatig bij ons hier moet langskomen, omdat de mensen dat leuk vinden. Een van Tje van Bakkara. Sorry, I'm a Lady was niet de grootste hit. Dat was Yes Sir, I Can Boogie. Maar deze mag er ook wel zijn. Hè? En dan had je ook nog Parlez-vous Français van de leuke meiden van Bakkara. We blijven nog eens in de jaren 70 zitten met de Babies. And Every Time I Think of You.

Ah ja, zeker weten. Als je in Spanje zit, zal het misschien beter weer zijn als hier. Want hier zijn er van momenteel wel geweldige onweersbuien. En dat is niet zo plezant natuurlijk. Hè. Dus die onweersbuien die mogen er van mij weghalen. Vroeger had je een warmteonweder en dat was al gedaan. En dat was terug zon en dat was terug zomer. En nu zijn er warmteonweders terwijl dat het niet eens warm is. Goed, in Spanje mag de Hoogkamer. En dit is de laatste voor 5 uur onderweg van onze Abel. Dan gaan we nu terug naar het jaar 2000. Tot straks na 17 uur.

0: activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe. Zondag 28 juni, de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Pros, goeie avond.
1: Gerrit de Groot. De hits in de spits.
6: Hey beste vrienden, het is net 5 uur gepasseerd. Dat betekent dat het tijd geworden is dat we eventjes naar het weekend toe gaan. Hè. We gaan het weekend helemaal inzetten en dat doen we met een geweldige weekendknaller. Zo dus beste vrienden, jongens en meisjes, dit is Sam Sparrow en Happiness. Goeie weekend allemaal!

Ah ja, zeker weten. Ja, ik kijk er al naar uit naar de nieuwe zomerrit eigenlijk. De meeste zangers hebben toch wel een fijne zomerrit achter de hand. Die een van deze dagen gaat uitkomen. Want we zitten in de maand juni. Dus de zomerrit moet er toch een klein beetje naar voren geschoven worden. Dus wie heeft er allemaal een zomerrit gemaakt? En ja, wie gaat de beste zijn? Dat is nog maar de vraag dat ik mijzelf al begin te stellen. Ik kijk er in ieder geval naar uit. Naar de lange mooie zomer van 2026. Dit was de zomerrit van verleden jaar. Deze Pommen in Thijs en Atlas. Wij gaan naar de jaren 80 met de Wilde Jongens. En dan hebben we de Wem. Dit is Wild Boys.

0: Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
4: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
3: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk. Persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
4: Wij doen het met hart en handen.
5: Radio Cross. Goeie avond.

0: van Richie en Poveri natuurlijk. Eventjes wat gas teruggenomen, want daarvoor, voor de boodschappen, zat ook nog de Marcels. En dat met Blue, Blue, Blue, Blue Moon, 1961. Dan gaan we eventjes terug naar een zomerritje. Maar eigenlijk gaat het niet echt om een leuk verhaal. Het is een beetje een triest verhaal natuurlijk. Want sinds dat jij er niet meer bent, is er geen sunshine meer. Dit is Bill Withers.
1: Ain't no

Niet zo lang geleden stonden ze met dit liedje in de hitparade. Deze groep One Republic en Cutting Stars. Vanaf volgende week maandag gaan we 3 platen in de mix draaien. En dat voor jou mensen die aan het blokken zijn. Hè? Jouw kinderen, jouw kleinkinderen. En dat je ze even zegt van, we gaan eens 10 minuten pauze nemen met dat blokken. En we gaan eens even naar jouw favoriete platen luisteren. Dus laat het mij weten. Als je bevriend bent bij mij, dan kan je altijd mijn berichtje sturen en zeggen, dat zijn de 3 platen die ik wil voor mijn kinderen of kleinkinderen die in de blokperiode zitten. We doen dat 2 weken na elkaar, hè, van maandag tot vrijdag in mijn programma, al telkens rond 6:30. Dus dat is maar iets dat ik kan vertellen en dat je zeker en vast moet doen. Dus als je graag voor jouw kinderen of kleinkinderen een plaat of meerdere platen wil horen, we doen er 3 in de mix rond 6:30 en dat van maandag tot vrijdag, 2 weken na elkaar tijdens de blokperioden en tijdens de examens. Nu doen we het nog even gewoon. Beginnen doen we met deze Pump It Up van Denzel. Maar je krijgt van mij zo meteen ook nog John Travolta met Olivia Newton-John erbij. En Jordan Van en Want. Dat is hetgeen wat we nu gaan draaien. Jawel, 2 danceplaten na elkaar. Goedenavond.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen...

0: winkelgeheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen.
3: Bel Adriaans. 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy De Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy De Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
5: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
6: You're the one I need.
5: De Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: Mixer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Dit is FM 88.8 via internet, radiopros.be of digitaal via DAB+.
2: Gerrit de Groot voor Radio Pros.

Jason Donovan en Kylie Minogue, dat was ooit een keer man en vrouw, maar dat is al lang geleden natuurlijk dat die twee getrouwd waren. Toen was ze nog jong en onbezonnen. En wel, ik heb die twee nog eens opgezocht. Ze dus Jason Donovan en Kylie Minogue. Ik zou ze ook samen kunnen gedraaien met Specially For You. Samen op één plaatje. Maar ik heb nu gekozen om ze allebei apart te spelen. Jason Donovan heb je gehad met Too Many Broken Hearts in the World. En dan krijgen we nu Kylie Minogue. Een van daar grote is van ja een jaar of 15 geleden ongeveer. Stond dit in de hitparade. I can't get you out of my head. Dit is Kylie Minogue.

Zo zitten wij aan het einde van het programma. Dat betekent dat ik zeg tegen jullie, ik wens iedereen nog een fijne avond. Maar blijf vooral luisteren naar Radio Pros. Zometeen krijg je Raf Vermoezen. Raf Vermoezen komt er zometeen aan met Weekend Hits. En dan heb je ook nog Counter Hits. En die krijg je dan gepresenteerd 1 uurtje tussen 20 en 21 uur met onze Johnny Johnson. Zeker blijven luisteren, want het is echt wel de moeite waard hier op Radio Pros. Altijd verrassingen. Tot en met ze. Dus twee fijne kerels komen er nog aan. En wij gaan eruit met deze Wes en Zomerhit uit 1997. Wes met Alane. Tot aanstaande zondag ben ik er heel graag terug. Tussen 18 en 20 uur met het programma Muziek Mozaïek. Tot zover zeg ik heel veel plezier met Radio Pros. Dus Rafke en onze Johnny zijn er nog tot en met 21 uur vanavond in de radio.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: jouw radio.
1: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
2: De politie heeft beelden verspreid van de gevangene die ontsnapt is in Brugge. Het gaat om een Russische man van 31. Hij kon deze ochtend in een ziekenhuis ontsnappen tijdens het wisselen van zijn kledij voor een operatie. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een zwarte short, een lichtkleurige polo en sportschoenen. Als je informatie hebt, dan neem je best contact op met de politie. De astronauten in het internationaal ruimtestation moesten even schuilen door luchtlekken in het Russische gedeelte van het ISS. Die zijn er al langer, maar omdat Rusland daar nu herstellingen aan wil uitvoeren, nam NASA voorzorgsmaatregelen. Wetenschapsexpert Martijn Peters legt uit.
3: Ze hebben nu besloten om een nieuw lek op een ingrijpende manier te gaan repareren. En NASA heeft dus tegen zijn astronauten gezegd van oké, wij willen dat jullie uit voorzorg voor moest er iets mislopen, eventjes gaan zitten in het Dragon ruimtevaartuig, dat als er iets gebeurt, dat jullie meteen kunnen evacueren.
2: Intussen werd al één lek gedicht. De verdere herstellingswerken zijn gepauzeerd. Daardoor mogen de astronauten opnieuw hun schuilplaats verlaten. De lijn wil meer zicht op de klachten bij haar onderaannemingen. Ze gaan daar extra op toezien. Dat heeft topvrouw Ans Hoeps gezegd bij de bekendmaking van de jaarresultaten van de lijn.
4: Er is nu afgesproken, zeker voor het leerlingenvervoer, dan natuurlijk dat exploitanten ook een register bijhouden van alle klachten die dat ze eventueel krijgen van scholen of van ouders. En dat wij die dan ook verder kunnen inzien. We reageren vooral op de klachten die binnenkomen natuurlijk rechtstreeks bij ons. Maar ja, we zullen naar de toekomst toe dan kijken dat we ook die informatiestroom kunnen verbeteren.
2: Aanleiding is het drama in Buggenhout. De lijn werd naar eigen zeggen niet voldoende op de hoogte gehouden van klachten over de buschauffeur. De burgemeester van Lanaken, Marino Keulen, verzet zich tegen de komst van seriemoordenaar Freddy Orion. Die zou geplaatst worden in het forensisch zorgcentrum van Rekem. Orion zit al 47 jaar in de cel voor 6 moorden. Maar zijn komst zou volgens de burgemeester de rust in de gemeente en het zorgcentrum in het gedrang brengen. De Franse Célia Géry heeft de 7e etappe in de Ronde van Italië voor vrouwen gewonnen. Ze was de sterkste in de sprint van een groep vluchters. De Nederlandse Lucinda Brandt werd 2e. De Italiaanse Chantal Pegolo eindigde als 3e. De Nederlandse Anne van der Breggen blijft leidster in het klassement. Vanavond en vannacht droog met brede opklaringen, minimaal rond 13 graden. Morgen zwaar bewolkt, met geleidelijk buien, maximaal tot 19 graden dan. Zondag overwegend droog en opnieuw tot 19 graden.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Radio Pros, oldies en zoveel meer.
6: Vrijdag, van 6 tot 8, muziekmozaïek met Raf Vermoezen.

7 minuten na de klok van 6 uur geworden. We zijn een vrijdag. Ja, ja. Bedankt Gerrit voor jouw hits in de speech.

met een weekend editie van Muziekmozaïek. Tot 8 uur. En dan nog tussen 8 en 9 onze Johnny Johnson, Calvin Harris en Ocean Slide. Van harte welkom hier bij jouw Radio Pros. En fijn dat je er weer bij bent. Ja, yeah, here we go.

De vierde amigos en we gaan feesten. Ja, maar altijd eens op een vrijdagavond, hè. Zo dadelijk gaan we Zaka Zaka doen. Hier op jouw Radio Pros. Maar eerst deze White Plains. And my baby loves loving.

Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis. Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend.

0: 30 tot 13 uur. En dinsdag, dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren. Radio Oegras, laat je
1: nooit meer los. Vrijdag, van 6 tot 8, Muziek Mozaïek, met Raf Vermoezen.

Vrijdagavond zonder de Barry is geen vrijdagavond, hè? Barry White, you see the trouble with me. Hier bij jouw Radio Pros. Deze moest er aan draaien voor Albert. Dat is een gebuur van mij, ja. En Anton. En Anton aus Tirol, joh.

Toch weten, hè. Tot zondag onze supertip, deze John Dennis met Zondag. Zo dadelijk Tim Finn. Dan moet je blijven luisteren, want eerst is het de beurt aan Anita.

0: met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

zal ik nu niet kunnen. Carl Douglas en Kung Fu Fighting op je vrijdagavond. En ze hebben er nog eentje bij. Een hele mooie discoplaat van Chic en Good Times. Heb je hier altijd bij Radio Pros.

en met de collega's. Ja. Maar dat wel niet te veel, want we geven overal alcoholcontroles. Hè. Opgelet, oppassen. Christophe en 7 zonden.

gaat de tijd toch snel voorbij. We gaan al richting 7 uur. Ja. Zo dadelijk Nelly featuring Kelly Rowland. Allereerst deze Roxy Music.

0: Jouw radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pro's zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
1: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Music Mosaic, ABBA and Does Your Mother Know. Ze moesten het allemaal eens weten, hè. Wat je allemaal uitgespookt hebt. En dat is super, hè. Fleetwood Mac and the Big Love.

0: Def Dames Dope. En shake hem ook altijd, hè. Shake that booty, booty. Dat we wel anders zullen doen.
1: Ja.
0: Onze André Hazes. En ik meen het. Ja, ik meen het echt.

zo weg, in ieder geval weten. Kun je het niet? De Alpenzusjes en hallo. Hallo, hallo. Ja, het is nog altijd vrijdagavond, hè? Ja. En straks na 8 uur is er onze Johnny met Made in the USA. De beste country songs. Donna Summer, This Time I Know It's For.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik mijn pitchen loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hang, Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De moeite.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar

Take My Love. Onze Johan het herzielen was ook nog wakker. En wilde een weekendplaat. Natuurlijk, wat doen we hier anders als weekendplaten? Is een hele mooie Babes and Every Time I Think of You.

uit 1979. Ja, ja. Heeft een goede smaak, hè, onze Johan. Zowel voor de weekend, voor de ochtend, voor de middag. Als hij van de partij is, is het een mooie plaats. Dat mag eens gezegd worden. Love en Inim Mini.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

moet je eens proberen op een karaokeavond. Niet te zingen, ja. Dat is nog zo geen slecht gedachte, hè. Jimmy Somerville, you make me feel. Mighty Wheel. Luister nog altijd naar Radio Press natuurlijk. En niet wegstappen. Na 8 uur is er nog eens een Johnny, hè. Aha, dat is lang geleden. K3. Mama say, mama sa. Allez, allez, allez. Allez.

morgenavond een documentaire. Want de zender niet noemen. Ja, voor de gezondheid. K3 en Mama C. Zal hij de pitchcontrole een beetje een rapper moeten zetten? Zoveel platen nog voor te draaien. Hoe gaan we hier dat oplossen? Ik weet het niet. We gaan beginnen met het begin. Deze Door, de Cyril remix.

denk dat dat liedje hier over een sauna gaat. Want ze zingen en zweten. Ja, en zo, hè. Precies wat de Nederlandstalige woorden zijn. T.A.G. en Barabarabastu. Zo, beste vrienden, tijd om afscheid te gaan nemen. Dit was de muziekmozaïek voor je vrijdag. Straks tussen 8 en 9 is er nog onze Johnny Johnson met Made in the USA. De beste country op jouw radio.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leistraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
0: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Jouw muziek, jouw radio.
4: Hello, my name's Simon Lang and I'm living in America and I'm listening to
1: Johnny Johnson. Yeah!

We zijn er meteen goed ingevlogen. En dat met deze Alan Jackson en Good Times. Vrienden, het is vrijdag vandaag, iets na 8 uur. We bedanken alvast de voorgaande collega. Hier ben ik weer een keer met Made in the USA. Alleen de mooiste muziek van Amerika Country voor een uur lang genieten. Hier is Luke Bryant en Country Girl.

0: Zijn volledige naam is Thomas Luther Bryan. Hij werd geboren op 17 juli 76 in de staat Georgia in de USA. Zometeen Brad Paisley.
1: Bos FM.
2: De radio die swingt op 88.8 FM.

Brad Paisley met een van zijn bekendste nummers en I'm Gonna Miss Her. Dit is een Amerikaanse bluegrass en country muzikant, zanger, producer en componist. Hij werd geboren op 18 juli 1954 in Kentucky. Hier is Mr. Ricky Skaggs en Crying Out My Heart.

Een van de betere muzikanten in de USA als het op bluegrass aankomt, deze Ricky Skaggs en Crying My Heart Out Over You. Zometeen laten we ons helemaal gaan in Made in the USA.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
3: Proxy FM, de muziek waar je van houdt.
4: Johnny Johnson.

Dit is weer een van de oude rotten in het vak George Strait en The Love Bug. Dit is een van de recentere platen van Joe Nichols met een waarheid als een koe als het gaat over tequila.

een van de jongste country singers op de Amerikaanse markt nu. De nieuwe Kevin Thomas en Whiskey Bottle. We brengen wat rust in het programma. Dat doen we met deze fantastische bands.

Ze kregen al 4 CMA's, oftewel Country Music Awards, deze Rascal Flatts. En I won't let go. U luistert nog steeds naar Radio Pros. Dit is Made in the USA. En dit is één van mijn favorietjes. Hier is Travis.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
3: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468.

Deze country artist werd geboren op 12 september 1931 en overleed op 26 april 2013 in Texas. Dit was George Jones en I Don't Need Your Rocking Chair. Hier is Ricky von Shelton uit 2019.

En één keer per maand krijg je deze prachtige country music te horen. Als je dat meer wil, stuur ons gerust een bericht via de Pros app. Dit was Ricky van Shelton. En hier is Kelly Free en Colby Lee Swift en Up in Flames.

Dit waren Kyle Free en Colby Lee Swift, het kleine neefje van, jawel, Taylor Swift. En Up in Flames. En we blijven het nog wat rustig houden. Dit is het lievelingsplaatje van mijn lieve schat. En daarom draai ik ze ook voor haar. Hier is Lone Star, Not the Day Goes By.

Een plaats met een hele speciale betekenis voor ons dan toch. Lone Star and Not a Day Goes By. Vrienden, het uur is weer voorbij gevlogen. Dit waren we weer met Made in the USA. Ik ben er morgen weer en dat met het Muziekcafé. En dat tussen 6 en 8 uur. Bedankt om te luisteren. Nog een fijne avond en graag tot morgen.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Jouw muziek,
5: jouw radio.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Van 7 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De moeite.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio.
1: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
2: De gevangene die deze ochtend gevlucht is in Brugge had al eens een ontsnappingspoging ondernomen. Het gaat om een Russische man van 31. Hij ontsnapte uit een ziekenhuis. Zijn eerdere poging om te vluchten dateert van vorig jaar, zegt journalist Klaas Daneel.
3: Probeerde hij samen met een medegevangene een gat in de muur te maken en dan probeerde hij via lakens de gevangenis te verlaten. Iets wat niet gelukt is, is er zelfs gewond bij geraakt. Hij is een zware crimineel. In 2022 kreeg hij 13 maanden celstraf voor een inbraak en 2 jaar later zelfs 40 maanden celstraf voor een carjacking.
2: De politie verspreidde ook al een opsporingsbericht. Als je informatie hebt, dan neem je best contact op met de politie. De beroepsorganisatie van Vlaamse advocaten sleept de Belgische staat voor de rechter. Oorzaak zijn de problemen in de gevangenis van Gent. Het gaat dan onder meer over de overbevolking en het tekort aan medische zorg. Volgens de beroepsorganisatie komen de fundamentele rechten van de gevangenen er in het gedrang. Met de rechtszaak willen ze de politiek dwingen om daar sneller iets aan te doen. Vanaf eind volgend jaar zal je ook een nachttrein naar Brussels Airport kunnen nemen. Dat heeft de NMBS aangekondigd. Het moet ervoor zorgen dat reizigers met een vroege vlucht altijd op de trein kunnen rekenen, ook in het weekend. De treinen zullen elke dag rijden vanuit Brugge, Gent en Brussel en zullen al om 3:30 ochtends aankomen op de luchthaven. Met de zomervakantie in aantocht waarschuwt Binnenlandse Zaken om op tijd te denken aan een kids-ID voor je kinderen. Dat is niet verplicht, maar je hebt het wel nodig als je met kinderen onder de 12 naar het buitenland reist. Woordvoerder Koen Schuiten legt uit waar je rekening mee moet houden.
4: Je vraagt dat dan best ruim op voorhand aan. Het is te zeggen 2 à 3 weken voor je op vakantie vertrekt. Een aanvraag die kan je doen bij de gemeente. Je moet die aanvraag doen in aanwezigheid ook van je kind of je kinderen. En dan ga je naar het gemeentehuis om, net zoals voor je identiteitskaart, een aanvraag te doen voor een Kids ID.
2: Er zijn ook spoedprocedures waardoor je de kaart de volgende dag of zelfs de dag zelf kan ophalen. Maar de kosten daarvan kunnen oplopen tot wel €150. Het lichaam dat gisteren gevonden is in Frankrijk is wel degelijk dat van Liana. Dat blijkt uit de autopsie. Liana verdween vorige week vrijdag. Haar lichaam is gisteren gevonden in een verlaten graansilo. Ze was amper 11 jaar oud. De politie pakte de dag na haar verdwijning al een verdachte op, een man van 41. Maar hij weigert mee te werken aan het onderzoek. Vannacht droog met brede opklaringen, minimaal rond 13 graden. Morgen geleidelijk buien bij 19 graden. Zondag grotendeels droog en het wordt opnieuw 19 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leistraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. En DAB+.
1: Pros FM.
2: Radio Pros.
0: Jouw muziek. Jouw radio.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. En DAB+.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leistraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe. Zondag 28 juni, de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Pros, goeienacht.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Radio Pro's. Pro's, goeienacht.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe. Zondag 28 juni, de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
0: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.